Aurin salana edo Rett kun is mot hirt Kon en hirde smør I handen moslet vildet

slag of mennen, en door slag of vrouwen. De ene der wil vliegen, en de andere der wil wandelen. Dat jooi, die had plezier.